0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarden artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn. Waar anders komen wij tot rust? Een hart dat ronddwaalt zonder doel, raakt opgebrand en uitgeblust.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michael W. Smith. Kees Kraaienoord. Je luistert naar The Glory of Gospel.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. Twee familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochte 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom. Fijn dat je er weer bij bent op deze zondagavond 3 mei 2026. Ik ben Naomi Hollander en tot 10 uur ben ik bij je met de vertrouwde programmering. We starten zo met het kinderhalf uur. Rond 7:30 begint het uur met hart en ziel. En om 8:30 komt Aati van Geest voorlezen. 8:45 kun je meeluisteren naar het verzoekplatenprogramma. En rond 9:45 sluiten we af met de avondoverdenking. Stuur gerust een appje naar de studio als je graag een bepaald lied wilt horen. Of mail naar verzoekplaat@loomedia.nl. Er is genoeg tijd tussen nu en 10 uur om jouw lievelingslied te draaien.

Hey jongens en meisjes, fijn dat jullie meeluisteren en hopelijk ook meezingen. Misschien ken je het volgende liedje wel. Ik wil zingen van de naam van Jezus. Daar word je blij van.

En behalve meezingen kun je ook mee bewegen. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt.

0: Heerlijk. Dan kun je nu even rustig gaan zitten en luisteren naar het verhaal. Op een zonnige middag speelde Daan buiten in de tuin. Hij was 8 jaar en hij hield van bouwen. Hutten, torens, soms hele kastelen van oude planken. Vandaag had hij een bijzonder plan. Hij wilde een geheime schuilplaats maken achter in de tuin, waar niemand hem kon vinden. Zijn kleine zusje Sarah liep achter hem aan. "Mag ik helpen?" vroeg ze. Daan zuchtte een beetje. "Je mag wel kijken, maar het moet wel een echte geheime plek worden." Samen sleepten ze takken en oude kisten naar een hoekje bij de schutting. En langzaam ontstond er een soort hut. Daan was trots. "Zie je wel, dit is perfect. Hier kan ik me verstoppen als ik bang ben." Sarah keek hem nieuwsgierig aan. "Wanneer ben jij bang dan?" Daan haalde zijn schouders op. "Nou, soms, 's avonds, als het donker is. Of als ik denk dat er iets onder mijn bed zit." Sarah knikte. "Ik ook wel eens." Even waren ze stil. De zon zakte langzaam en de tuin werd wat donkerder. De schaduwen van de bomen werden langer. "Zullen we zo naar binnen gaan, samen?" vroeg Sarah zacht.
1: "Ja, straks wel," zei Daan.
0: Maar hij voelde al een klein knoopje in zijn buik. Het werd sneller donker dan hij dacht. Toen hoorden ze ineens een hard geluid achter de schutting. Krak! Sarah schrok en greep Daans arm vast. "Wat was dat?" Daan voelde zijn hart sneller kloppen en hij probeerde stoer te blijven.
1: Waarschijnlijk gewoon de wind," zei hij.
0: Maar zijn stem klonk minder zeker dan hij wilde. "Nog een geluid. Dit keer dichtbij."
1: "Daan," fluisterde Sarah, "ik ben bang."
0: Daan slikte.
1: Hij wilde sterk en dapper zijn voor zijn zusje, maar eerlijk gezegd was hij zelf ook een beetje bang. Hij dacht aan hun hut. "Kom, we gaan erin zitten," zei hij. "Daar zijn we veilig."
0: Ze kropen samen in de hut. Het was er donker en een beetje krap. Daan sloeg een arm om Sarah heen. Maar zelfs in de hut voelde hij zich niet helemaal gerust. Zijn gedachten gingen alle kanten op. Wat als er echt iets is? Wat als we niet veilig zijn? Toen herinnerde hij zich iets wat hij op zondag had gehoord in de kerk. De dominee had gezegd: "De Heere Jezus is altijd bij je, ook als je bang bent. Hij ziet je, waar je ook bent." Daar dacht hij even over na. "Altijd bij je, dus ook hier, nu?" Hij keek naar Sarah. "Zullen we bidden?" vroeg hij. Sarah knikte meteen. Daan sloot zijn ogen. "Heere Jezus, we zijn een beetje bang. Wilt u bij ons zijn? Wilt u ons helpen om niet bang te zijn? Amen." Het bleef even stil en er gebeurde iets bijzonders. Niet dat de hut ineens licht gaf of zo, of dat de geluiden verdwenen, maar Daan voelde iets anders. Rust. Alsof hij niet meer alleen was.
1: "Daan," zei Sarah, "ik ben een beetje minder bang."
0: Daan glimlachte. "Ik ook." Op dat moment ging de achterdeur van het huis open.
2: "Daan, Sarah, waar zijn jullie?" riep mama.
3: "Hier," riep Daan terug.
0: Even later stond mama helemaal bij de hut achter in de tuin.
1: "Daar zitten jullie. Ik hoorde dat het buiten flink aan het waaien was gegaan en de buurman is hout aan het stapelen. Wat een lawaai, zeg."
0: Daan keek Sarah aan en moest lachen. "Zie je wel, gewoon de buurman." Wat een opluchting. Mama hielp hen uit de hut. "Kom, het is tijd om naar binnen te gaan." Binnen was het warm en gezellig. De lampen waren aan en het rook naar eten. Daan voelde zich weer helemaal veilig. Tijdens het eten dacht hij nog eens aan wat er gebeurd was. Hij keek naar mama. "Mam, de Heer Jezus is toch altijd bij je?" Mama knikte. "Ja, dat is hij zeker."
2: "Ook als je in een donkere hut zit?" vroeg Daan.
0: Mama glimlachte. "Juist dan, hij laat je nooit alleen." Daan voelde een blij gevoel in zijn hart. Hij had het zelf gemerkt. Hij was nog steeds in dezelfde hut geweest, maar toch was het anders geworden.
2: Die avond, toen hij in bed lag, was het weer donker in zijn kamer en hij hoorde de wind zachtjes tegen het raam tikken. Heel even voelde hij weer dat bekende beetje spanning, maar toen fluisterde hij: Heer Jezus, u bent bij mij. En hij dacht aan de hut en hoe de angst kleiner werd toen hij ging bidden. Langzaam ontspande hij zich. Hij trok zijn deken iets hoger op en glimlachte, want hij wist het nu zeker. Waar hij ook was, in de tuin, in het donker, in een spannende situatie, de Heer Jezus is dichtbij. En met dat warme gevoel viel hij rustig in slaap.

jij nog een weekje vakantie? Geniet er dan van. En dan mag je misschien wel ietsjes langer opblijven. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.

Ja, de bekende melodie. Welkom in het uur met hart en ziel. Een uur met veel mooie liederen, eigenlijk voor ieder wat wils. Maar stuur ook gerust een berichtje als je graag een nummer wil aanvragen. We starten met Christiaan Verwoerd, met het lied Elke Dag. Ik weet niet hoe het u, jou, vergaat, maar soms denk je terug aan vroeger. Aan de hoogtes en dieptes waar Christiaan zo over zingt. Tijden van vreugde en verdriet. Wat we ook meegemaakt hebben en nog steeds meemaken, zijn trouw is er elke dag. Ook als je het niet ziet.

En dat geeft troost, moed en vertrouwen. Dat is ook meteen het thema wat dit uur terugkomt in de liederen. Bouw maar op Hem.

Verlang je naar werkelijke vrede en rust? Naar blijdschap en licht om u heen? Ga dan naar uw heiland, want blijvende vrede kan niemand anders schenken dan hij alleen. Dat hoorden we net in het lied. Rust, daar verlangen we allemaal naar. Misschien lang uitgekeken naar deze vakantieperiode. Mooie weer. De enige die rust geeft is hij. Zelfs de zee wordt stil voor hem die alles schiep. Door alles heen kijk ik naar u, Heer. U geeft rust. U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt als de twijfel groter blijkt. De berg zo groot en hoog voor mij verdwijnt. De weg is vrij. En daar past een lied heel mooi bij. Er is een plaats van ware rust. Het is een oude plaat, wat ook niet mag ontbreken dit uur. Luister maar mee naar Janneke de Jong.

Je kunt hem echt vertrouwen, hij die jouw zorgen kent. Je mag dicht bij het hart van God zijn. Je vindt daar troost in al je pijn. Mannenzang Sion gaat zingen over de haven van rust.

als je veilig in die haven bent, hoef je niet meer bang te zijn voor de stormen in je leven. Veilig rustend in zijn armen. Een lied dat ik vaak draai. Ons hart kan vol zitten met zorgen. Er kan zoveel zijn wat je neerdrukt. Geef hem je zorgen en lasten. Jezus zelf zorgt voor jou.

En dan komt er een rivier vol van vrede in je hart. Een fontein vol van blijdschap. En dat alles door de rust, kracht en liefde van Jezus.

Zijn vrede vult dan je huis. Een glimp van heerlijkheid daalt in je hart neer. Vader, kom, omarm degene die naar u verlangt. Dan daalt uw geest op ons leven neer.

Abba Vader, u bent hier bij ons. Joke Buijs zingt er ook over. Laat mijn hart steeds vurig zijn. U laat ons nooit alleen.

Hem behoren we toe. Dat mag toch sterken en bemoedigen? Hij wil voor ons zorgen. Selah zingt dat lied. God zal voor ons zorgen.

Onze God gaat niet slapen. Hij houdt de wacht. Hij zal voor ons zorgen. En dan kunnen we alleen maar eindigen met dankbaarheid. Voor de mogelijkheid om dit programma te mogen maken en naar deze liederen te luisteren. Voor deze dag, zelfs voor de regen, de week die achter ons ligt. Ik ben zo dankbaar, Heer.

0: Het is de hoogste tijd en ik ben blij, want Aty van Geest zit weer tegenover mij. En ze gaat voorlezen uit Toen ik jou zag van Mary Schoon. Annegien verliest op jonge leeftijd haar familie aan de tyfus en wordt in huis genomen door dokter Bavels, die haar opleidt tot vroedvrouw. Jaren later trouwt ze met boer Wolter Koops en samen krijgen ze dochtertje Hilly. Wat ze niet weet, is dat Wolter ooit een portefeuille heeft gevonden met 600 gulden, waarmee hij hun boerderij heeft gekocht. Als Wolter erachter komt dat het geld eigenlijk van zijn buurman Gerrit was, neemt hij zich voor alles terug te betalen zodra hij dat kan. Voor het geval hij overlijdt, schrijft hij een brief aan Annegien en Hilly met zijn laatste wens. Maar als Wolter sterft, wordt de brief niet gevonden. Na de lagere school gaat Hilly bij Harco Zwart werken en voor zijn zieke moeder zorgen. De zoon van Harco, Fokke, komt thuis wonen. Harco deelt mee dat hij het Pinksterweekend met zijn moeder naar familie gaat. Hilly besluit niet naar haar moeder te gaan, maar op de boerderij te blijven samen met Fokke. Deze gaat 's avonds op stap, ook al dreigt er onweer. Hoofdstuk 11, het vervolg uit Toen ik jou zag van Mary Schoon.
1: Besluiteloos staat Hilly in de keuken om zich heen te kijken. Het noodweer lijkt al dichterbij te komen. Met een wit weggetrokken gezicht gaat ze bij tafel zitten. Oh, wat heeft ze toch spijt dat ze niet naar huis is gegaan. Ze had ruim voor de bui bij moeder kunnen zijn. En het was ook nog eens een mooie wandeling geweest. De rogge is al in de aren, de aardappelen komen uit de grond en de bermen kleuren geel van het koolzaad. Naar wie zou hij toe zijn? Nou kan hij nog zo laat thuiskomen. Hij hoeft er niet op te rekenen dat zij morgenochtend voor hem melkt. Voor hem koken? Prima, dat is te werk. Maar in de stal is hij de komende dagen de boer. Mooie boer om met zo'n dreigende bui huis en erf te verlaten. Ze loopt naar buiten en kijkt naar de dreigende onweerskoppen. Vleermuizen jagen nog rond, maar de vogels zijn stil geworden. Snel ruimt ze nog wat rondslingerend gereedschap op en gaat dan zuchtend weer naar binnen om koffie te zetten. Ze haalt de verstelmand tevoorschijn. Gaat de sok stoppen. Och, wat had ze zich op deze avond verheugd. Alleen met hem. Ze schrikt op. De keuken is helblauw verlicht. Ze telt de seconden. En bij 4 volgt een knetterende slag. Meteen daarop weer een flits. En dan komt de klap na 5 seconden. Ze zet de mand terug in de kast. Gaat met haar handen in haar schoot zitten. Prent zich in dat er niks kan gebeuren, dat zij hier volkomen veilig is. Ze heeft het nog niet bedacht, of de bui breekt pas goed los. Lichtflits en slag volgen elkaar in rap tempo op en secondenlang staat de keuken in een blauw helder licht. Ineens is het gaan waaien. Bulderend duikt de wind in de schoorsteen, rent als een losgebroken beest om het huis. Oh, ze wil onder de tafel kruipen, maar het idee dat hij elk ogenblik terug kan komen, weerhoudt haar. Ze slaat haar handen voor haar oren en knijpt haar ogen stijf dicht. Ze is angstig en boos tegelijk. Waarom heeft ze die nare vent laten gaan en waarom heeft hij haar alleen gelaten? Voelt hij zich dan helemaal niet verantwoordelijk? En zo iemand moet later een bedrijf runnen? Ze schrikt van een nieuwe klap en laat zich op de grond vallen. Gehurkt met haar armen om haar benen en haar gezicht op de knieën blijft ze zitten. Een kwartier? Een half uur? Ze heft haar hoofd en luistert. De wind is gaan liggen. Het gerommel wordt zwakker. Het geluid komt vanuit de verte. Als er al een tijd geen nieuwe flitsen komen, staat ze op en kijkt door het keukenraam. Dikke druppels ploffen neer op het zand naast het pad en plotseling komt het water met bakken uit de lucht. Mocht het ergens ingeslagen zijn, nou, dan dooft het nu wel. Dan is de regen een zegen. Het water gulpt door de dakgoot en stroomt onderlangs de deur. Als de bij over is, gaat ze naar buiten en wandelt naar de weg toe. De geur van schoongewassen bomen en groen prikkelt in haar neus. Als een donkere vlek ligt de boerderij daar. Opnieuw tuurt ze de weg af, dan slentert ze langzaam terug. Opeens

Later, pas veel later, hoort ze een deur dichtslaan. Leunend op haar ellebogen en met ingehouden adem luistert ze. Hij doet stil. Er valt niks om. Alles is goed gegaan. Ze gaat weer liggen, draait zich op haar zij en sluit haar ogen. De kerkklok slaat 2 uur. De volgende dag is die wonder boven wonder er op tijd uit. Ze warmt de pap op en doet deze alleen maar deze dag het hoogst nodige werk. Onder de middag pakt ze spekpannenkoeken, want ze weet dat hij dat lekker vindt. Terwijl ze het beslag sissend in de koekenpan laat lopen, bedenkt ze hoe vreemd een mens eigenlijk in elkaar zit. Niet eens zo lang geleden had ze nog een gloeiende hekel aan hem. Nu hoopt ze maar dat hij bij haar blijft en dat ze het gezellig hebben met elkaar. Vandaag is hij vrolijk en opgeruimd en is werkelijk gezellig. Maar ook deze avond gaat hij weg en opnieuw ligt ze betijds op bed. Ze droomt van hem. Maar ineens schiet ze wakker en ziet door het dakraam dat het nog geen tijd is om op te staan. Ze draait zich op haar zij, trekt de dekens omhoog en slaapt weer in. Pinksterzondag. Ze trekt haar mooie kleren aan om de dienst bij te wonen in de kerk. Haar bijbeltje ligt op tafel. Ze rakelt het vuur op en zet een ketel water op voor koffie. Zijn bedsteedeuren zijn nog gesloten. Nou, het zal wel weer laat geworden zijn, want ze heeft hem vannacht niet horen thuiskomen. Ze loopt naar buiten. De zon schijnt en het belooft een mooie dag te worden. Fijn voor de boer en de oude vrouw. Aan de kust moet je een beetje zon hebben. Wanneer ze weer binnenkomt, luistert ze aan de deur van zijn bedstee. Hij zal er nu toch echt uit moeten komen, wil hij de bussen op tijd aan de weg hebben. Achter die deurtjes is het verdacht stil. Geen enkel menselijk gerucht, geen enkele ademhaling of gesnurk. Voorzichtig trekt ze een deur tot op een kier, gluurt en kijkt verbaasd naar het nog opgemaakte bed. Haastig rent ze naar de stal, roept, krijgt geen antwoord. Nou, dat kan maar 1 ding betekenen, hij is vannacht gewoon niet thuisgekomen. Ze is woedend. Ze vliegt weer naar binnen, trekt haar daagse goed aan. Eigenlijk is ze hartstikke gek dat ze dit doet. Voeterend zet ze het melkgrij klaar. Een boer van niks, een lanterfanter, een verwend moederskind. Ja, er moet gemolken worden. Die koeien kunnen er niks aan doen. Ze moet nog opschieten ook, anders is het te laat voor de melkrijder. Ze haalt de koeien op en jaagt ze de stal in. Ze is maar net op tijd klaar, want als ze met de bussen naar de weg loopt, komt de melkrijder er al aan. Ja, Besseling geniet inmiddels van zijn oude dag. Nu is het zijn zoon die op de wagen zit. Ze kent de knul amper, steekt vluchtig haar hand naar hem op en loopt dan weer door. Als de bussen zijn opgehaald en ze weer het huis inkomt, is het te laat voor de vroege dienst. Op de gemak brengt ze de koeien terug naar het land. Daarna bakt ze een stapel pannenkoeken en zet ze er een paar in de oven om warm te blijven. Veel trek heeft ze niet. Om de havenklap kijkt ze op de klok. Waar blijft hij nou toch? Haar kwaaie bui ebt langzaam weg. Zou er iets gebeurd zijn? Ja, zo kan ze niet naar de kerk gaan. Geen muizen is ze in je hoofd halen.

Is dit haar boerderij? Zijn dit haar koeien? Het is Pinksteren. Ze gaat gewoon naar de dienst. En als ze zich haast, is ze voor de volgende dienst op tijd. Maar de goede goed nu nog aantrekken, dat redt ze niet. Ze schiet in haar jas, grist het bijbeltje van tafel en trekt de deur met een klap achter zich dicht. Met haar bijbeltje onder haar arm geklemd, vliegt ze de hoek van het huis om en botst tegen hem op. Haha, die goudlokje! Ze staat stokstijf stil, hapt naar lucht en kijkt hem woest aan. Hij grijnst breed uit. Waar heb jij gezeten? Zijn gezicht betrekt. Hij verandert van houding. Gaat je niks aan? Hij kruipt een kleur over haar wangen. Ze recht haar rug en keurt hem geen blik meer waardig. Met opgeheven hoofd wandelt ze langs hem heen het pad af en de weg op. Hé, brave Hendrik, wil je ook voor mij bidden? Roept hij haar nog spottend na. Ze gaat sneller lopen. Wat denkt hij wel om zulke dingen te zeggen? Goudlokje. Ze laat zich echt niet voor de gek houden. Is ze daarvoor het hele weekend hier gebleven? Sneller en sneller gaat ze. Haar rokken ruisen om haar benen. Ze krijgt het warm en rukt de bovenste knopen van haar jas los. Waarom maakt hij haar toch zo kwaad? Is het omdat hij haar nog steeds teleurstelt? Maar hij kan toch niet weten wat zij voor hem voelt? Kan hij het helpen dat ze over hem droomt? Dat haar hart sneller gaat kloppen als hij bij haar in de buurt is? Hij ziet er enkel als de meid. Iemand die je kan kleineren en voor de gek kan houden. Ze had zo gehoopt dat het deze dagen leuk en gezellig zou worden. Maar ja, als hij het zo wil, ook goed. Weet je wat ze doet? Als ze uit de kerk komt straks, pakt ze meteen de tas in en gaat naar huis. Als ze flink doorstapt, kan ze nog voor de middag bij moeder zijn. En nou, dan ziet hij maar hoe ze zich redt. Ze krijgt steken in haar zij en moet langzamer lopen. De klok is al opgehouden met luiden en de koster staat in het portaal om de dikke houten deuren te sluiten. Op het nippertje glipt ze langzaam heen naar binnen en dan staat ze hijgend met het zweet op haar voorhoofd in een volle kerk. Ze is echt de allerlaatste. Er is nauwelijks meer een plekje te vinden. Ze schuift op de punt van de achterste bank aan. Mensen kijken geërgerd, omdat ze nu dichter op elkaar moeten zitten. Maar jullie doet net alsof ze er geen erg in heeft en kijkt strak naar voren. Met haar mouw dept ze het zweet van haar voorhoofd. Haar bijbeltje ligt open op haar schoot. Maar ze leest niet. Ze luistert naar de dominee, die voorleest uit Handelingen 2. Om haar heen is geroezemoes wanneer de dominee de preekstoel beklimt. En dan vergeet ze alles om zich heen. De dominee preekt zo mooi over de vurige tongen van de discipelen van Jezus, over het verkondigen van naastenliefde en vooral over vergeven. Een mens die kan vergeven is een gelukkig mens, zegt de dominee. Haar hoofd zakt, haar boze bui ebt weg. Een stuk rustiger dan op de heenweg wandelt ze terug naar de boerderij. Ach, hij kan er tenslotte ook niks aan doen. Dat hij is zoals hij is. Opoe heeft hem verpest door hem altijd de hand boven het hoofd te houden. En de boer heeft al jaren terug de handdoek in de ring gegooid. Ze neemt zich voor dat als Fokke zo berouw toont, echt spijt heeft, ze wil overwegen om te blijven.
Maar als hij er weer bespot, nou, dan is zij vertrokken. Wanneer ze binnenkomt, staat ze in een nette keuken. Hij heeft de ontbijtboel opgeruimd, afgewassen en een verse pot koffie staat te pruttelen op het fornuis. Ze weet zich niet goed een houding te geven. Staat wel fier en koel midden in de keuken. Hij durft geen grapjes te maken. Want om de een of andere reden is hij toch onder de indruk van haar. Hier staat niet zomaar een meid die je kan plagen, die je kan bespotten. Nee, nee. Er staat een zelfbewuste jonge vrouw waar niet mee te spotten valt. Langzaam, om tijd te rekken en zich een houding te geven, trekt ze haar jas uit. Hangt hem aan de haak en gaat dan tegenover hem aan tafel zitten. Secondenlang blijft het stil. Ze wil niet meteen uitvaren over zijn weg blijven, maar het hele gebeuren over de kant laten gaan? Nou, nee, dat kan ze ook niet. De stilte wordt pijnlijk. En plotseling begint hij zacht te praten. Hilly, het spijt me. Ik ben vannacht bij een vriend blijven slapen. Ik had te veel gedronken. Ja, gewoon gezopen eigenlijk. Ze hebben me in de hooiberg gegooid. En daar werd ik vanmorgen wakker. Hilly perst haar lippen op elkaar en staart voor zich uit. Hij wordt nerveus, begrijpt dat hij harder moet pleiten. Ze zit daar zo ongenaakbaar. Stel dat ze hem verraadt en tegen zijn vader gaat klikken, nou, dan zwaait er wat voor hem. Bedankt dat je voor me hebt gemolken. En nu nog zachter. Ik meen het. Ik ben echt blij dat je gebleven bent. Het is meer dan ik verdiend heb. Met een ruk draait ze haar hoofd naar hem toe. Kijkt of hij het echt meent en of er geen spotlichtjes in zijn ogen schitteren. Maar zijn blik is oprecht. We hebben het er niet meer over. Ze staat op om koffie in te schenken. En die avond blijft hij thuis.

programma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loemedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 44 69 en u krijgt een Loe-collega aan de lijn.

Dankjewel, Ati, voor het voorlezen. We gaan gauw verder met het verzoekplatenprogramma. Welkom, als u net bent ingeschakeld. Fijn dat u meeluistert. Vorige week zondag is er nog een last-minute verzoek binnengekomen die daardoor niet gedraaid kon worden. Dus graag start ik daar nu mee. Herman Spek mocht op 23 april zijn 86ste verjaardag vieren. Hij wordt alsnog gefeliciteerd door zijn drie zussen, Jannie, Ali en Lena. Wat de toekomst brengen mogen, is het lied wat ze je aan willen bieden.

Wat de toekomst brengen mogen, was aangevraagd voor Herman Spek en aangeboden door zijn drie zussen. En Herman, volgens mij hou je ook erg van het lied Volgen in combinatie met de Lichtstad. Dus die wil ik graag voor je draaien. En ook van mijn kant nog van harte gefeliciteerd.

tussendoor voor een ieder die het nodig heeft. Een bemoedigend lied. Op die dag in de hemel. Eenmaal maakt hij alles weer nieuw.

Jacob Zwep wil Jana van Dorp bedanken voor de lekkere koffie die zij zo goed kan zetten. De sparmedewerkers en de deel krijgen de groetjes. De werkster wenst hij een fijne vakantie. Oma wordt bedankt, zij weet wel waarvoor. En heel Urk, de postbodes, de pedicure en iedereen die meeluistert. Geniet maar mee van het lied. Welk een vriend is onze Jezus? Aangeboden door Jacob Zwep.

Er is een verzoek ingesproken die ik niet kon verstaan, helaas. Het enige wat ik kon verstaan is, denk ik, Aaron van Buren. Dus Aaron, bedankt voor uw verzoek. Misschien lukt het om een berichtje te sturen via de mail de volgende keer. Verzoekplaat, apenstaartje@loomedia.nl. Een briefje door de brievenbus van de studio mag natuurlijk ook altijd. Voor nu draai ik graag een lied voor u. Een toekomst vol van hoop.

Maranatha. Een prachtig lied die regelmatig aangevraagd wordt, mag ook deze avond niet ontbreken. Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt?

Meneer Schepper zingt bij het Harde Mannenkoor en omstreken. Hij is de bas. Hij is thuisgekomen vanuit het ziekenhuis en wordt veel sterkte toegewenst door de muziekcommissie. Van jullie eigen cd hebben zij het nummer Heer, blijf dicht bij mij uitgekozen. Meneer Schepper, speciaal voor u dit lied.

Stil, mijn ziel, wees stil. Wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Hij is erbij. Opwekking 717. Jan en Sieneke van der Weijden bieden Henny Rozeboom dit lied aan. En Henny, u wordt veel sterkte toegewenst voor de komende week.

Dank voor het aanvragen van deze verzoekplaten. Doet u alvast weer een verzoek voor volgende week? We sluiten dit uur af met lof aan de Heer. Hem komt toe

Fijn dat u heeft meegeluisterd naar het verzoekplaatprogramma op de lokale omroep Elburg. Wilt u iemand groeten, feliciteren, beterschap wensen of bemoedigen? Of wilt u uw lievelingslied laten draaien? Mail uw verzoek naar verzoekplaat@loomedia.nl. U kunt uw verzoek ook inspreken via 0525 68 1899 en kies dan optie 4. Of bel 06 48 34 4469 en u krijgt een Loo-collega aan de lijn.

Boven de avondoverdenking staat hoop in herinnering en vrijheid. Psalm 27. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Vanavond mogen we stil worden. Stil bij de dag die achter ons ligt. Stil voor Gods aangezicht. En ook stil bij wat er komt. In de komende dagen herdenken en vieren. Dodenherdenking en bevrijdingsdag. Dan worden we als vanzelf meegenomen in herinnering, verlies, dankbaarheid en hoop. Op 4 mei staan we stil. We denken aan hen die hun leven gaan.

Mensen met namen, gezichten, verhalen. Sommigen jong, sommigen oud. Mensen die verlangden naar vrede, maar die de prijs van vrijheid hebben gedragen. Hun offers roepen ons op tot bezinning. Wat doen wij met de vrijheid die ons is gegeven? En dan komt 5 mei, de dag van bevrijding. Vreugde, vlaggen, licht. Maar echte bevrijding is meer dan het einde van oorlog. Het is leven in vrijheid. Vrij van angst, van haat, van duisternis. De Bijbel spreekt over bevrijding. Niet alleen van uiterlijke onderdrukking, maar van binnenuit. Want hoe vrij is een mens als zijn hart gebonden is? Hoe vrij zijn wij werkelijk? In Jezus Christus heeft God de diepste vrijheid gegeven. Hij kwam om gevangenen vrijlating te verkondigen. Hij droeg het onrecht, de schuld, de duisternis, zodat wij mogen leven in het licht. Misschien herken je het wel, dat je soms vastzit in zorgen, schuldgevoel, in verdriet. Dat je terugkijkt en dingen ziet die pijn doen. Of dat je vooruitkijkt en onzeker wordt. Dan klinkt vanavond dat woord, de Heer is mijn licht en mijn heil. Niet misschien, niet als alles goed gaat, maar Hij is. Zoals een volk werd bevrijd, zo wil God ook ons hart bevrijden. Stap voor stap, dag voor dag. En juist in het herdenken ligt ook hoop. Want herinnering houdt niet alleen pijn vast, maar ook betekenis. Het vertelt ons, het kwaad heeft niet het laatste woord. Liefde bleek sterker. Hoop bleef bestaan. Bevrijdingsdag zegt het opnieuw. Duisternis wint niet. Licht breekt door. Misschien is dat ook wat jij vanavond nodig hebt. Geen grote woorden, maar een klein lichtje. Een stille zekerheid dat God dichtbij is. Dat Hij ziet en dat Hij draagt. En dat we, ondanks alles, mogen leven in hoop. Laat dat ons gebed zijn, dat we mensen van vrede mogen zijn. Dat we zorgvuldig omgaan met vrijheid en dat we leven in het licht van Christus. Maak ons tot een stralend licht voor de mensen om ons heen.

Ja, we luisteren zo verder, want het is een hele mooie medley van Nederland Zingt. Maar ik wil graag eerst afsluiten met een gedicht. En u alvast bedanken voor het luisteren deze avond. En heel graag tot de volgende keer. Het gedicht heet Licht dat blijft. Als de avond valt en woorden verstillen, muziek nog zacht in ons hart nadraagt, blijven de namen. Namen van mensen die we deze week extra zullen herdenken. Zij die gingen in de schaduw van oorlog. Zij die hoop bleven dragen, zelfs toen het donker werd. Wij noemen hun namen niet vergeefs. Hun leven fluistert nog altijd dat liefde sterker is dan haat. Dat licht het wint van de nacht. En wij mogen verder gaan. Niet achterloos, maar met open ogen. Niet onverschillig, maar met bewogen hart. Vrijheid is ons gegeven, maar vraagt ook om bewaring. In kleine daden van vrede. In woorden die verbinden. In keuzes die het goede zoeken. En als de wereld soms weer donker lijkt. Als onrust groeit en angst dichtbij komt. Dan mogen wij ons herinneren. Er is een licht dat blijft. Een licht dat niet dooft. Een licht dat sterker is dan elke nacht. Dat licht is ons voorgegaan. Dat licht gaat met ons mee. En in dat licht mogen wij leven. Mogen we hopen. Mogen we rusten. Zo leggen wij deze avond in Gods hand. Met dankbaarheid. Met eerbied. Met hoop. Want er komt een nieuwe aarde, zonder onrecht en verdriet.

komt een nieuwe aarde zonder onrecht of verdriet, waar de honger is verdwenen, God in alles ons voorziet. Waar het lijden is geworden tot een eeuwig vreugdelied, het Koninkrijk van God.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een lied van de Heer. Een programma met liederen uit de bundel van Johan de Heer. Samengesteld en gepresenteerd door Bertus van Helm.

Hartelijk welkom bij een lied van de Heer. Lied 563 is weer een onbekend lied. We moeten als christen een lichtend volgeling van Jezus zijn. Volg steeds uw heiland in het licht. Wees steeds een open brief. Verricht uw werk met blij gezicht. Heb uw broeder lief. Volg steeds uw heiland in het licht. Dat geeft verband met hem. En door des geestes onderricht verstaat gij ook zijn stem. Volg steeds uw heiland in het licht. Wijs zondaars op het kruis. Klaag nooit of zet een droef gezicht. Wees voorbeeld in uw huis. Volg steeds uw heiland in het licht. Vliet de begeerlijkheid. Houd steeds de hemel in het gezicht. Straks komt uw heerlijkheid. We gaan luisteren naar lied 563.

Lied 875 laat het verlangen naar Jezus horen. Kom haastig, Heer. Wanneer zal ik u begroeten, o koning van mijn hart, die voor mijn schuld wou boeten en stillen al mijn smart? Hoe lang zal het duren voor Jezus komt en wanneer zal ik hem mogen begroeten? Wanneer zal het voor Gods kinderen de dag des bruilofts zijn, als niets meer naar hen zal hinderen Gods wil gelijk te zijn? Gij schoonste alle dagen, u wachten wij alom en blijven biddend vragen, kom, Heer Jezus, kom. We gaan luisteren naar lied 875.

Lied 14. God zoekt de jeugd op. Hij zoekt mensen die zich met hart en ziel vol vuur aan hem wijden. Hij zoekt de jeugd die hem vertrouwen en hem wil dienen. Dat zegt lied 14.

We gaan luisteren naar lied 995. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer. Wees stil, want de heerlijkheid van hem omgeeft ons in dit uur. We staan toch op heilige grond, waar hij verschijnt met vuur. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neder op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing schenkt. Niets is onmogelijk voor wie gelooft in hem. Wees stil voor hem. We gaan luisteren naar lied 995.

Lied 839 laat ons een kijkje nemen in het komende duizendjarig rijk van Christus. Zie de tijden zich bereiden dat het koninkrijk van Christus hier op aard wordt geopenbaard. Maranatha, halleluja, Jezus komt en heerst als koning 1000 jaar. Heel de schepping zal dan juichen, alle knie voor Jezus buigen. Vrede en recht heerst dan op aarde ieder jaar. We gaan luisteren naar lied 839. Weldra komt de Heer op aarde.

Lied 327 is een bemoedigend lied. Wie bouwt op de rots, de zonen gods, heeft stortvloed nog storm te vrezen. Het uur van gevaar toont Gods woord waar, ik zal uw toevlucht wezen. Hij, de zonen gods, is ons heil, onze rots. We gaan luisteren naar lied 327.

Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in 5 jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot Openbaring 22.

Vandaag gaan we verder met Exodus 14. In deze hoofdstukken zien we hoe de Heere God zich bezighoudt met zijn volk. Na de jarenlange slavernij neemt de Heere hen mee op reis naar het beloofde land. We zullen wel zien dat het nog lang niet zo'n makkelijke tocht is. Voor onze eigen geloofsreis kunnen we hier ook veel van leren. De Heere heeft zijn volk bevrijd, maar niet met de bedoeling om hen aan hun lot over te laten. Hij wil hun God zijn, hun leven volmaken. En gaandeweg vertelt de Heere God via Mozes het volk wat ze moeten doen en laten, om ten volle in Gods zegen te kunnen leven. En met alles wat hij zegt en voorschrijft, heeft God het beste voor zijn volk op het oog. Twee geboden zijn alvast heel belangrijk voor het wonen in het beloofde land. Het feest van de ongezuurde broden en de toewijding aan de Heere van elke oudste zoon en elk mannelijk dier dat het eerst geboren wordt. Een mooie gedachte zit daarachter, ook nu nog, al zijn we dan niet meer onder deze wet. Het eerste is voor de Heere. Hij komt op de eerste plaats en daarmee laten we zien dat hij het belangrijkste is in ons leven. Dat kan zich in heel veel dingen vertalen. De eerste tijd van de dag bijvoorbeeld kunnen we reserveren voor de Heere. Het eerste deel van ons inkomen kunnen we geven voor zijn werk. En bij de keuzes die we maken, mogen we het eerste naar hem toe gaan om raad te vragen. Voor onze kinderen hoeven we niet minder te vragen. Voortdurend mogen we bidden dat zij in de allereerste plaats hun leven aan God toewijden. Om zo in relatie met de Heere te leven, is een leven vol zegen. Meteen aan het begin van de woestijnreis laat de Heere God ook zijn kant zien. Hij is zichtbaar aanwezig. Dag en nacht is hij bij het volk om hen veilig te leiden. En die nabijheid van God hebben ze dan ook hard nodig. Hij bedenkt de beste weg, al lijkt het een omweg.

In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de farao hoorde dat de Israëlieten waren gevlucht en helemaal niet van plan waren na 3 dagen weer terug te komen. Het gevolg is dat de farao zijn rijtuig laat inspannen en de achtervolging inzet. Het leger van Egypte keert zich tegen de Israëlieten met 600 strijdwagens. Waarom zet de farao de achtervolging in? Het dringt ten volle tot hen door welke economische schade ze door de vlucht van de Israëlieten lijden. De Egyptische economie is in hoge mate afhankelijk van de inzet van slaven. In de tijd van Mozes bouwden ze de koningssteden. Wanneer een grote groep slaven, zoals de Israëlieten, plotseling wegvalt, krijgt de Egyptische economie een gevoelige klap. Daarom besluiten de Egyptenaren om de Israëlieten te achtervolgen. Maar de Israëlieten zijn nog in overwinningsstemming en trekken triomfantelijk voort. Exodus 14, vers 8 tot en met 10. Weer zorgde de Heere ervoor dat de farao bleef weigeren de Israëlieten te laten gaan en achter hen aanging. Die trokken ondertussen gewoon verder, door de Heere geleid. Het Egyptische leger, met de voltallige cavalerie erbij, haalde de Israëlieten in toen die aan de zee bij Pi-Hahiroth hun kamp hadden opgeslagen. Toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak grote paniek uit. Voor de Israëlieten ligt de Rietzee en achter hen rukt het enorme leger van Egypte op. Menselijk gesproken zitten ze als ratten in de val. Exodus 14 vers 11. Ze schreeuwden naar de Heere om hulp en riepen Mozes toe: waren er niet genoeg graven in Egypte dat u ons hier naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Waarom hebt u ons uit Egypte weggeleid? Terwijl de Israëlieten gelegerd zijn in Pi-Hahiroth, achtervolgen de Egyptenaren hen en halen hen in. We worden nog uitvoeriger geïnformeerd over het leger van de farao dan in vers 7. Israël wordt geconfronteerd met de voltallige cavalerie, paarden, ruiters en het hele leger van de farao. Israël staat hier voor de keus: vechten of overgeven. Vluchten kan niet meer. Wanneer de Israëlieten de farao zien aankomen, slaat de schrik hun om het hart. Vers 10. Toen de Israëlieten het enorme leger dat hen achtervolgde in de gaten kregen, brak grote paniek uit. Het valt op dat de Israëlieten in grote paniek tot de Heere roepen, maar daarna op scherp verwijtende toon tot Mozes. Exodus 14 vers 11. Ze schreeuwden naar de Heere om hulp en riepen Mozes toe: waren er niet genoeg graven in Egypte dat u ons hier naar de woestijn hebt gebracht om te sterven? Waarom hebt u ons uit Egypte weggeleid? Met grote nadruk wijzen ze Mozes erop dat ze liever in Egypte waren gestorven dan nu in de woestijn. Treffend dat deze houding in zekere zin parallel loopt met die van de Egyptenaren. Zij hebben spijt van hun besluit om de Israëlieten te laten gaan. De Israëlieten herinneren Mozes aan de woorden die zij in Egypte tot hem hadden gesproken, namelijk dat ze Egypte niet willen verlaten. Exodus 14 vers 12. Wij hebben het u toch al gezegd toen wij nog slaven waren: laat ons met rust. We kunnen beter slaven zijn dan in de woestijn sterven. In momenten en perioden van groot gevaar komen vaak de slechtste kanten van mensen boven. In de angst zoekt men een zondebok en verwijt hem alles wat fout lijkt te gaan. Alle argumenten die dan te vinden zijn, worden er dan bijgehaald. De Israëlieten vergeten de wonderen en de wolkolom van de Heere. Het wordt steeds duidelijker waar al deze gebeurtenissen en reacties naartoe werken: naar het openbaar worden van Gods majesteit. Gods majesteit komt mede door de tegenstelling met menselijke kleinheid ten volle openbaar. Wij hebben het u toch al gezegd toen wij nog slaven waren: laat ons met rust. We kunnen beter slaven zijn dan in de woestijn sterven.
Naast al het voorgaande is de uitspraak van de Israëlieten nogal ironisch. Vooral als we het in die tijd bekijken, na alles wat er tijdens de plagen was gebeurd en vooral na de laatste plaag. Egypte zal na het sterven van alle eerstgeborenen bijna één grote begraafplaats zijn geweest. Met dat wat er allemaal al stond, de grote piramide, als monumenten en begraafplaatsen van Egyptische koningen, mummies waren overal in Egypte te vinden. De Israëlieten zeiden tot Mozes, heb je ons naar de woestijn gebracht omdat er in Egypte niet genoeg ruimte was om ons te begraven? Ze zijn ervan overtuigd dat ze nu in de woestijn zullen worden afgeslacht. En Mozes? Blijft hij staande onder deze enorme druk? Ja, hij blijft op God vertrouwen. Hij roept het volk op om niet bang te zijn. Exodus 14 vers 13. Maar Mozes kalmeerde het volk. Wees maar niet bang. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heere ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u nooit meer zien. Er is bij Mozes een geloofsontwikkeling te zien. Aan het begin van Exodus, 5 vers 22, zagen we een onzekere Mozes met weinig zelfvertrouwen. Maar nu zien we een man vol van geloof en een vast vertrouwen in de Heere. Hij heeft door de omgang met de Heere geleerd te vertrouwen. De Heere heeft in Exodus 14 vers 4 Mozes persoonlijk op de hoogte gebracht van zijn bedoeling Israël te bevrijden. En Mozes gelooft de Heere op zijn woord. Maar Mozes kalmeerde het volk. Wees maar niet bang. Mozes roept het volk op om staande te blijven en niet in paniek te raken. Zij zullen getuigen zijn van de bevrijdende daden van de Heere God. Wat de Israëlieten op dit moment zien, is Egypte als een bedreigende en vernietigende macht. Maar zo zal Israël Egypte nooit meer zien, want de Heere gaat dit machtige leger vernietigen. Blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heere ons vandaag redt. Mozes roept het volk op te stoppen met hun gemopper. Hou op met schreeuwen en wees stil. Kijk hoe de Heere ons vandaag redt, om te zien welke grote daden de Heere God gaat doen. Wat kunnen de Israëlieten aan hun redding doen? Niets. Alleen kijken hoe de Heere hen redt. Ik kan me voorstellen dat iemand vraagt, en vandaag? Hoe redt de Heere vandaag? Vandaag is het niet anders. Een mens kan zichzelf niet redden. Net zo min als de Israëlieten. De Heere zelf heeft voorzien in de uitredding. Handelingen 4 vers 12. Er is bij niemand anders redding te vinden. Jezus Christus is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Waar en hoe? Kijk naar het kruis op Golgotha. Kijk hoe de Heer u vandaag wil redden door hem. Hebreeën 12 vers 2 tot en met 9. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. De Israëlieten riepen, toen ze in Egypte waren, om verlossing. De Heere God gaf hen de gelegenheid om weg te gaan. Hij bevrijdde hen, maar op het moment dat ze in gevaar zijn, willen ze weer terug naar Egypte. Als ze verlost willen worden, zal de Heere het moeten doen. Wij mensen zijn net als de Israëlieten. Natuurlijk, de situatie is anders, wij leven in een andere tijd, maar de Heere is niet veranderd. Laten we vandaag objectief zijn naar onszelf. In feite is het in de wereld van vandaag een hopeloze situatie. Als we alle wereldproblemen op een rijtje zetten, dan zien we dat zonde en dood aan de orde van de dag zijn. Allemaal het gevolg van datgene wat de apostel Paulus vertelt in Romeinen 5 vers 12. Samengevat is het zo,
Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen. En de dood is het gevolg van de zonde. De dood werd het lot van alle mensen, want zij zondigden allemaal. De mens is al vele jaren op weg. En waar marcheert hij sinds de zondeval naartoe? Van zijn of haar geboorte naar zijn of haar graf. Menselijk gesproken is de dood het einde, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat is niet leuk, maar wel waar. Toch is de dood niet het einde, maar een doorgang naar het eeuwig leven. Die doorgang bestaat uit één deur. Jezus zegt, ik ben de deur, en wie door mij binnenkomt, zal gered worden. Johannes 10, vers 9. Kijk maar naar de Israëlieten. De dood lijkt het enige dat nu nog komt, maar de Heer geeft uitkomst in deze hopeloze situatie. Vanuit onszelf kunnen wij mensen nooit verlost worden, tenzij de Heere God het doet. Verlossing is het werk van de Heere. Jona zegt in Jona 2 vers 9, want verlossing komt van de Heere alleen. Koning David doet eenzelfde uitspraak, want u bent mijn bevrijder en mijn rots. Psalm 71 vers 3. Dat is ook de boodschap van het hele Nieuwe Testament. Mozes kalmeerde het volk. Wees maar niet bang, blijf gewoon waar u bent en kijk hoe de Heer ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u nooit meer zien. Exodus 14 vers 13. De Heere zal zijn volk redden. Alles wat zij moeten doen is hem geloven op zijn woord. Dat wil zeggen, zijn redding aannemen en ontvangen. Ze moeten kijken en de Heere zal het werk doen. Exodus 14 vers 14 tot en met 16. De Heere zal voor u vechten. U hoeft zelfs geen vinger naar hen uit te steken. Toen zei de Heere tegen Mozes, roep niet langer tot mij, breek het kamp op en zet het volk in beweging. Strek uw staf uit boven het water en de zee zal zich splitsen, zodat u er doorheen kunt trekken. De Israëlieten moeten stilstaan en kijken hoe de Heere hen redt. Maar als het moment van de uitredding is gekomen, moeten ze wel doen wat de Heer hen zegt. In geloof moeten zij zijn instructies opvolgen. Daaruit blijkt ook hun geloof. Dat is te zien aan het feit of ze wel of niet zullen optrekken. De tekenen van Gods verlossende macht doen de zee splijten, zodat een dal ontstaat in de zee. Zo kunnen de Israëlieten met droge voeten over de zeebodem lopen. Terwijl de Israëlieten gered worden, wacht de Egyptenaren een bitter lot. God zal hun hart verharden. Het doel hiervan is tweeledig. God zal zichzelf verheerlijken

het spreken van de Heere tot Mozes is afgesloten, gaat de Heere over tot handelen. Dit gebeurt door het verschijnen van een engel van God. Hier verlaat de engel van God zijn normale plaats en gaat naar achteren om de Egyptenaren tegen te houden. Exodus 14, vers 19 tot en met 21. Toen verliet de engel van God zijn plaats aan het hoofd van het volk en stelde zich achter de Israëlieten op. De wolk ging met hem mee. Zo kwam de wolk tussen de Israëlieten en het Egyptische leger te staan. Deze zorgde aan de Egyptische kant voor een diepe duisternis, maar verschafte de Israëlieten tegelijkertijd licht, zodat zij verder konden trekken. Zo kregen de Egyptenaren geen kans de Israëlieten te naderen. Toen strekte Mozes zijn arm uit over de zee en de Heer liet een krachtige wind uit het oosten waaien, zodat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. Het lijkt waarschijnlijk dat de engel van God zich in de wolkkolom bevindt, want daarin is de Heere God aanwezig. Op deze plaats verandert de positie echter. De engel van God gaat naar achteren toe en stelt zich daarop. Ook de wolkkolom lijkt zich te verplaatsen. Hij geeft zijn positie aan de spits van het volk op en komt achter het volk waar ook de engel van God is. Ik geloof dat de engel van God niemand anders is dan de openbaring van Jezus Christus in het Oude Testament voor zijn menswording. Terwijl de Heere zich manifesteert in de wolkkolom en in de gestalte van de engel, neemt hij stelling tussen het volk Israël en de Egyptenaren. Er gebeurt op dat moment iets merkwaardigs. Aan de Egyptische kant zijn wolken en duisternis, waardoor de Egyptenaren niet dichterbij de Israëlieten kunnen komen. Na deze eerste daad van verlossing verricht de Heere opnieuw een wonder. Daartoe strekt Mozes zijn hand uit naar de zee. Hierna laat de Heere het water van de zee weglopen door een sterke oostenwind. De zee wordt droog gemaakt, doordat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. Er ontstaat een pad waarover de Israëlieten door de zee trekken. Wat hier gebeurt is indrukwekkend. Watermassa's die gewoonlijk het leven bedreigen, zijn een beschermende muur aan weerszijden van de Israëlieten. Deze daad van bevrijding is in het Oude en Nieuwe Testament een voorbeeld voor andere daden van bevrijding die de Heere God verricht. Exodus 14 vers 22 tot en met 25. Er ontstond een pad waarover de Israëlieten door de zee trokken. Links en rechts van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren aarzelden niet en volgden het volk op het pad door de zee. Alle wagens en ruiters waagden zich tussen de watermassa's. Maar in de vroege ochtend keek de Heere op de Egyptische legermacht neer vanuit de wolk en bracht hen in verwarring. De wielen van de strijdwagens gleden weg en de achtervolgers kwamen slechts langzaam vooruit. Laten we maken dat we wegkomen, riepen de Egyptenaren. De Heere vecht voor hen en tegen ons. Het wordt duidelijk voor de Egyptenaren dat wat hen overkomt zeker bovennatuurlijk is. Ze willen zich terugtrekken en ontsnappen aan de krachten die zich tegen hen keren. De Heere vecht voor hen en tegen ons. In de loop der eeuwen zijn er veel natuurlijke verklaringen gegeven voor de doortocht door de Riet- of Schelfzee. Sommigen veronderstellen een combinatie van eb en de genoemde oostenwind. Anderen denken uitsluitend aan de kracht van de oostenwind die met orkaankracht waait. Hierdoor wijkt het water. Een andere opvatting is een aardbeving. Een aardbeving kan in dit gebied met veel seismische activiteit tot gevolg hebben dat het water in de Rietzee wegstroomt. Een andere uitlegger geeft aan dat er aan de noordzijde van de golf van Aqaba een landrug was waar het volk overheen kon trekken. Daarnaast neemt deze uitlegger aan dat het water door een sterke wind daadwerkelijk is opgestuwd in de vorm van twee muren. Geen enkele van de genoemde verklaringen is volledig bewijsbaar.
hoewel de verbinding

vergelijking met de oostenwind duidelijk is, want deze wind wordt immers in de Bijbel genoemd. Maar wanneer het gebeuren geheel geïnterpreteerd wordt vanuit natuurlijke verklaringen, dan wordt geen recht gedaan aan de kern van de Bijbeltekst. De kern van de Bijbeltekst ligt hierin: de Heere liet een krachtige wind uit het oosten waaien, zodat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan. De Heere God grijpt persoonlijk in. Daarbij is het uiteraard mogelijk dat de Heere middelen uit de natuur heeft gebruikt om zijn wonder te bewerken. In het eerste Bijbelboek Genesis hebben we gezien dat het spreken van de Heere God genoeg is om het water onder de hemel te laten samenstromen in zeeën en het droge land zichtbaar te laten worden. En dat gebeurde. Genesis 1 vers 9. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Voor hem is niets onmogelijk. Genesis 18 vers 14. De Heere God opende door een wonder de zee en de Israëlieten trokken er doorheen over een droge bodem. En de Egyptenaren? Zij zijn er nog steeds van overtuigd dat zij de Israëlieten zullen terugbrengen naar de slavendienst in Egypte. In vers 5 hebben we gelezen: we hadden die slaven nooit moeten laten gaan. Geen enkele Egyptenaar, inclusief de farao, zou hebben toegegeven dat ze de Israëlieten achtervolgden, omdat de Heere hun hart had verhard. Als iemand het zou beweren, dan denk ik dat farao en zijn leger hem of haar recht in het gezicht had uitgelachen. Ze zullen gezegd hebben: hoe kom je erbij? Wij jagen achter de Israëlieten aan, omdat wij dat willen. Wat de Heere doet is de Egyptenaren dwingen om te doen wat in hun hart is. Waarom? De Egyptenaren zullen erkennen dat ik de Heere ben wanneer ik mijn macht heb laten zien aan de farao, zijn strijdwagens en ruiters. De Egyptenaren die in dit vers, vers 18, worden genoemd, zijn de mensen die in Egypte zijn achtergebleven. De Israëlieten zullen veilig aan de andere kant van de Rietzee komen. Maar het leger van de farao zal in het water van die zee omkomen. De Egyptenaren die in het land zijn achtergebleven, zullen weten dat de Heere, de God van de Israëlieten, Jahwe is, de Ik Ben die Ik Ben. De Heere voert zijn plan uit door middel van de vuur- en wolkkolom. Exodus 14 vers 26 tot en met 28. Toen zei de Heere tegen Mozes: strek uw arm uit over de zee, zodat het water terugstroomt over de Egyptenaren en hun strijdwagens en ruiters. Mozes strekte zijn arm uit en bij het aanbreken van de morgen stroomde het water weer terug in zijn normale bedding. De Egyptenaren probeerden te ontvluchten, maar verdronken jammerlijk, allemaal. Het water bedekte het pad en de strijdwagens en ruiters. Niemand van het Egyptische leger overleefde het. Bij het volgende vers moeten we extra stilstaan. Waarom? Omdat het een wonder is. Er is geen natuurverschijnsel waarmee te verklaren is wat er gebeurde. De Heere laat zien dat het een wonder is en dat moet een mens aanvaarden. Exodus 14 vers 29. Maar het volk Israël was over een droog pad tussen de watermassa's doorgetrokken. De watermassa's waren als muren voor Israël. Links en rechts de watermassa's en een droog pad ertussen. Het is niet op een natuurlijke wijze te verklaren. Exodus 14 vers 30 en 31. Zo redde de Heere die dag zijn volk uit de macht van de Egyptenaren. De Israëlieten zagen de levenloze lichamen die aangespoeld waren. Toen besefte het volk wat een groot wonder er was gebeurd. Allen hadden diep ontzag voor de Heere en geloofden in hem en in zijn dienaar Mozes. Deze twee laatste verzen van Exodus 14 geven het doel van Gods bevrijding van Israël aan. Aan het begin van de tocht liet de Heere zijn macht zien door de bevrijding uit Egypte. Nu, bij de Rietzee,
Laat de Heere zijn macht weer zien door hen veilig door de zee te leiden en hun vijanden te vernietigen. De Heere bevrijdt zijn kinderen door zijn sterke rechterarm. Daarover zingt Mozes een lied. Daarover meer in de volgende uitzending.

U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland zal terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg en 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.